Dogbe si bonadou bena alo bonadou gbenu sore meto miton le da kuno zangbe ejae gawe meje geneme dokodo nu wekete miton radio fraternité yedie nou konou konton Raphaël.